0: Knetterhard over je speakers.
1: Over je speakers.
0: Speakers.
1: Speakers.
0: Speakers.
1: 24/7
0: online.
1: It's Power FM.
0: It's Power FM.
2: Luister naar het leukste radiostation van Nederland.
0: It's Power FM.

0: Right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De voormalig grootmoefti van Syrië, Ahmad Hassoun, is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor het aanzetten tot sectarisch geweld en het rechtvaardigen van moord. Hassoun werd in maart 2025 op het vliegveld van Damascus aangehouden toen hij probeerde te vluchten. Hij is de 10e hoge functionaris uit het Assad-regime die is veroordeeld onder de huidige Syrische regering. Bij de voetbalwedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord zijn 7 mensen gewond geraakt nadat er vuurwerk vanuit het uitvak naar het familievak werd gegooid. De wedstrijd werd een half uur stilgelegd, maar daarna uitgespeeld. SC Cambuur doet aangifte tegen de daders en Feyenoord onderzoekt de beelden om betrokkenen te identificeren. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van migranten die om het leven kwamen bij een zwemtocht vanuit Marokko. Familieleden aan de Marokkaanse kant wachten al ruim 3 weken op de repatriëring van de lichamen, waaronder dat van een 22-jarige man uit Darbouaza. Procedures rondom identificatie en samenwerking tussen de landen zorgen voor vertraging. Rijkswaterstaat heeft in een week tijd 215 boetes van €500 uitgedeeld aan vrachtwagen- en touringcarchauffeurs die het verbod op de Merwedebrug bij Gorinchem negeerden. Vooral voertuigen met een buitenlands kenteken werden gecontroleerd. Handhaving met camera's blijft doorgaan en de politie voert onaangekondigde controles uit. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond en vannacht is het vrij helder. Het koelt af naar 8 tot 15 graden. Dinsdag komt in het uiterste zuiden meer bewolking voor. Elders is het zonnig. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news for you?
1: You better listen.

0: gehouden toen hij probeerde te vluchten. Hij is de 10e hoge functionaris uit het Assad-regime die is veroordeeld onder de huidige Syrische regering. Bij de voetbalwedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord zijn 7 mensen gewond geraakt nadat er vuurwerk vanuit het uitvak naar het familievak werd gegooid. De wedstrijd werd een half uur stilgelegd, maar daarna uitgespeeld. SC Cambuur doet aangifte tegen de daders en Feyenoord onderzoekt de beelden om betrokkenen te identificeren. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van migranten die om het leven kwamen bij een zwemtocht vanuit Marokko. Familieleden aan de Marokkaanse kant wachten al ruim 3 weken op de repatriëring van de lichamen, waaronder dat van een 22-jarige man uit Darbouaza. Procedures rondom identificatie en samenwerking tussen de landen zorgen voor vertraging. Rijkswaterstaat heeft in een week tijd 215 boetes van €500 uitgedeeld aan vrachtwagen- en touringcarchauffeurs die het verbod op de Merwedebrug bij Gorinchem negeerden. Vooral voertuigen met een buitenlands kenteken werden gecontroleerd. Handhaving met camera's blijft doorgaan en de politie voert onaangekondigde controles uit. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond en vannacht is het vrij helder. Het koelt af naar 8 tot 15 graden. Dinsdag komt in het uiterste zuiden meer bewolking voor. Elders is het zonnig. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De voormalig grootmoeftie van Syrië, Ahmad Hassoun, is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor het aanzetten tot sectarisch geweld en het rechtvaardigen van moord. Hassoun werd in maart 2025 op het vliegveld van Damascus aangehouden. 25 op het vliegveld van Damascus aangehouden toen

0: Migranten die om het leven kwamen bij een zwemtocht vanuit Marokko. Familieleden aan de Marokkaanse kant wachten al ruim 3 weken op de repatriëring van de lichamen, waaronder dat van een 22-jarige man uit Darbouazza. Procedures rondom identificatie en samenwerking tussen de landen zorgen voor vertraging. Rijkswaterstaat heeft in een week tijd 215 boetes van €500 uitgedeeld aan vrachtwagen- en touringcarchauffeurs die het verbod op de Merwedebrug bij Gorinchem negeerden. Vooral voertuigen met een buitenlands kenteken werden gecontroleerd. Handhaving met camera's blijft doorgaan en de politie voert onaangekondigde controles uit. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond en vannacht is het vrij helder. Het koelt af naar 8 tot 15 graden. Dinsdag komt in het uiterste zuiden meer bewolking voor. Elders is het zonnig. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Voor de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll be right back.

0: Altijd raak. Altijd hits. Laat hem staan op Hits Power FM.
1: Bienvenue, c'est Joe.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedemorgen. Door een tornado in het zuiden van Frankrijk zijn aan het eind van de middag 41 mensen gewond geraakt in het plaatsje Pomas in het departement Aude. 15 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht en onder het puin van een huis wordt nog gezocht naar 2 mensen. Door de storm raakten 300 woningen beschadigd en werden 2800 huizen zonder stroom gezet. 3 nieuwe pretparken moeten verrijzen bij Cergy-Pontoise, ongeveer 35 kilometer ten noordwesten van Parijs, na een intentiedeal van 6 miljard euro tussen de Franse president Macron en de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman. 1 van de parken wordt gebaseerd op de Japanse serie Dragon Ball Z. De investeringen komen van het Saoedische Staatsinvesteringsfonds. Een openingsdatum is nog niet bekend. In de stad Kenskov in Haiti zijn in de nacht tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld.

0: in bosrijk gebied bij Onaai, waar de jongen samen met zijn vader het laatst werd gezien. Later vandaag wordt autopsie verricht om de identiteit vast te stellen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. In het uiterste zuiden meer bewolking, elders is het zonnig. De temperatuur stijgt naar 21 graden in Zuid-Limburg tot 25 of lokaal 26 graden in zonnige gebieden. Tot zover het nieuws op je radio verzorgd.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Nieuwsblijper.
1: Radio. Ik ben Roos Meijer. Goedemorgen. Twee blauwhelmen van de Verenigde Naties zijn om het leven gekomen bij een hittelaag tijdens een patrouille in de staat Yonglei in Zuid-Soedan. Daarbij raakten 7 mensen gewond, waaronder 3 blauwhelmen, 2 politieagenten en 2 ambtenaren, alle uit Ethiopië. Sinds begin dit jaar zijn in totaal 9 blauwhelmen omgekomen door aanvallen van milities. In de Haïtiaanse stad Kenskof zijn in de nacht tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld. Volgens lokale autoriteiten en een mensenrechtenorganisatie zijn er naar schatting tussen de 30 en 40 doden en raakten 15 tot 20 mensen gewond. Het geweld begon rond 22:30 s'avonds en de regio kampt al langer met aanvallen door gewapende groepen. In Wallonië is in een moeilijk toegankelijke berm het lichaam gevonden van een vermoedelijk sinds eind juni vermist 5-jarig jongetje. Het kind verdween samen met zijn 29-jarige vader in Onaai, nabij de Franse grens. Later vandaag wordt een autopsie uitgevoerd om vast te stellen of het lichaam daadwerkelijk van het jongetje is. Door een tornado in het zuiden van Frankrijk zijn in het plaatsje Pomas, in het departement Aude, 41 mensen gewond geraakt, van wie er 15 naar het ziekenhuis moesten. Onder het puin van een huis wordt nog naar 2 mensen gezocht. Door de tornado raakten 300

0: straks na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt-en-gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij.

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
2: Radionet met een D,
1: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste zonneluxe-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. Meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.

0: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer.
1: Goedemorgen. In de nacht zijn in het Haïtiaanse Kenskof tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld. De lokale mensenrechtenorganisatie schat dat 30 tot 40 mensen zijn overleden en 15 tot 20 mensen gewond zijn geraakt. Volgens de Verenigde Naties zijn in de eerste helft van dit jaar in het hele land ongeveer 3100 mensen gedood door bendegeweld. Twee blauwhelmen van de Verenigde Naties zijn om het leven gekomen na een hinderlaag tijdens een patrouille in de staat Jonglei in oostelijk Zuid-Soedan. Daarbij raakten 7 mensen gewond, onder wie 3 blauwhelmen, 2 politieagenten en 2 ambtenaren. Volgens de VN-missie in Zuid-Soedan kwamen de slachtoffers uit Ethiopië. Door een tornado in het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt, van wie 15 naar het ziekenhuis moesten. In het plaatsje Pomas in het departement Aude raakten 300 woningen beschadigd en kwamen 2800 huishoudens zonder stroom. Ook is door het noodweer de derde etappe van de Ronde van Spanje afgelast. In Wallonië is een lichaam gevonden dat mogelijk toebehoort aan de sinds eind juni vermiste 5-jarige Timeo Brigou uit Onnaye. Het lichaam werd gisterochtend ontdekt in een moeilijk toegankelijke berm op ongeveer 2 kilometer van een lokale voetbalclub, waar eerder de auto van de vader werd gevonden. De identiteit van het lichaam wordt vastgesteld met een autopsie. De actuele weersinformatie van Weerplaza. In het uiterste zuiden meer bewolking, elders is het zonnig. De temperatuur stijgt naar 21 graden in Zuid-Limburg tot 25 of lokaal 26 graden in zonnige gebieden.
0: Tot zover het nieuws op je radio verzorgd.
2: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power. Hits Power.

0: Radio. Ik ben Roos Meijer.
1: Goedemorgen. In Wallonië is hoogstwaarschijnlijk het lichaam gevonden van de 5-jarige Timeo Brigou, die sinds eind juni samen met zijn 29-jarige vader vermist was. Het lichaam is gisterochtend ontdekt op ongeveer 2 kilometer van de voetbalclub in Onlaaien, waar eerder alleen hun auto was gevonden. Vandaag wordt een autopsie uitgevoerd om de identiteit vast te stellen. In Haiti zijn in de nacht op Kenskof zeker 30 mensen om het leven gekomen door bendegeweld, melden lokale autoriteiten en mensenrechtenorganisaties. Naar schatting raakten 15 tot 20 mensen gewond. Volgens de VN is dit deel van een bredere golf van geweld, waarbij in de eerste helft van dit jaar ongeveer 3.100 mensen omkwamen. 2 VN-blauwhelmen uit Ethiopië zijn omgekomen in een hinderlaag tijdens een patrouille in de staat Jonglei in het oosten van Zuid-Soedan. Bij de aanval raakten 7 mensen gewond, onder wie 3 blauwhelmen, 2 politieagenten en 2 ambtenaren. Sinds het begin van dit jaar zijn in totaal 9 VN-blauwhelmen omgekomen door geweld van milities. Xavi Hernandez wordt vanmiddag in Zeist gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De presentatie is vanaf 4:30 live te volgen bij de NOS. Xavi krijgt 4 jaar de tijd en zal onder meer zijn plannen voor Oranje tot en met het WK van 2030 toelichten. De actuele weersinformatie van Weerplaza. In het uiterste zuiden meer bewolking, elders is het zonnig. De temperatuur stijgt naar 21 graden in Zuid-Limburg tot 25 of lokaal 26 graden in zonnige gebieden. Tot zover het nieuws op je radio verzorgd.
2: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

eventjes de kroeg in, eventjes op stap. We zouden niet te gek doen, heel leven naar de stad. Van het een kwam het ander, het liep weer uit de hand.

0: Altijd raak. Altijd hits. Laat hem staan. Op Hits Power
1: of kamerbreed stereo.
2: Zo, maar dat klinkt pittig.
3: Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedemorgen. In de stad Kenskov in Haiti zijn in een nacht door bendegeweld zeker 30 mensen om het leven gekomen, melden lokale autoriteiten en mensenrechtenorganisaties. Volgens schattingen raakten 15 tot 20 mensen gewond en vielen er in het verleden vaker slachtoffers door soortgelijke aanvallen. Sinds begin vorig jaar zijn duizenden inwoners van Kenskov gevlucht en vielen er volgens de VN honderden doden. In Wallonië is hoogstwaarschijnlijk het lichaam gevonden van de sinds eind juni vermiste 5-jarige Timéo Brigou. Het lichaam werd gisterochtend na een lange zoekactie aangetroffen in een berm in bosrijk gebied, op ongeveer 2 kilometer van een voetbalclub in Onhaye. Het is nog niet bevestigd of het daadwerkelijk om het jongetje gaat. De vader is nog vermist. Door de straat van Hormuz zijn gisteren slechts 2 schepen met grondstoffen gevaren, het laagste aantal sinds begin mei. Iran heeft 45 tankers op een zwarte lijst gezet vanwege vermoedelijke overtredingen en dreigt met maatregelen tegen schepen die met deze tankers handelen. Daarnaast heeft Iran vergelding aangekondigd voor de nieuwe Amerikaanse sancties die onlangs werden ingesteld. 2 blauwhelmen van de Verenigde Naties zijn in Zuid-Soedan om het leven gekomen na een hinderlaag tijdens een patrouille in de staat Jonglei. Daarbij raakten 7 mensen gewond, onder wie 3 blauwhelmen, 2 politieagenten en 2 ambtenaren. Sinds begin van dit jaar zijn in totaal 9 blauwhelmen omgekomen door aanvallen van milities in het land. De actuele weersinformatie van Weerplaza. In het uiterste zuiden meer bewolking, elders is het zonnig. De temperatuur stijgt naar 21 graden in Zuid-Limburg tot 25 of lokaal 26 graden in zonnige gebieden. Tot zover het nieuws op je radio verzorgd.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedemorgen. Door de ernstige droogte van deze zomer is het moeras in natuurgebied De Zeezuiper bij Bergen op Zoom voor het eerst sinds 1300 drooggevallen en zijn veel vissen gestorven. Bomen verliezen nu al hun bladeren en op de heide is tot 80% van de planten verdord. Recente regenbuien hebben nauwelijks verlichting gebracht. Staatssecretaris Aarts start een campagne om ouders te helpen praten met hun kinderen over wat zij online meemaken. Uit onderzoek van het ministerie van Economische Zaken blijkt dat de helft van de kinderen tussen de 10 en 15 jaar oude geregeld nare berichten ziet, vooral op Snapchat en TikTok. Nederland kiest voor Europese regels voor een minimumleeftijd op sociale media, terwijl landen als Frankrijk, Spanje en Griekenland nationale wetten invoeren. NS biedt vanaf vandaag goedkopere treinkaartjes aan voor reizigers die net buiten de spits reizen. De uitbreiding van de bestaande prijstijddeals geldt ook voor de randen van de spits en levert gemiddeld 30% korting op. Kaartjes moeten uiterlijk een dag van tevoren worden gekocht en gelden niet voor reizen naar Schiphol of op trajecten met werkzaamheden. Door de straat van Hormuz zijn gisteren slechts 2 schepen met grondstoffen gevaren, het laagste aantal sinds begin mei. Iran heeft 45 tankers op een zwarte lijst gezet vanwege vermeende overtreding van regels voor het varen door de zeestraat. De spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten blijven hoog na nieuwe Amerikaanse sancties. De actuele weersinformatie van Weerplaza. In het uiterste zuiden meer bewolking, elders is het zonnig. De temperatuur stijgt naar 21 graden in Zuid-Limburg tot 25 of lokaal 26 graden in zonnige gebieden. Tot zover het nieuws op je radio verzorgd.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste zonneluxe-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Hit Power FM.
1: Old Covent Garden. I remember only too well.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
2: Staatssecretaris Aarts start een campagne om ouders te helpen praten met hun kinderen over online ervaringen. Uit onderzoek van het ministerie van Economische Zaken blijkt dat de helft van de kinderen tussen de 10 en 15 jaar wel eens angstige of verdrietige berichten online ziet. Nederland wil op Europees niveau afspraken maken over een minimumleeftijd voor sociale media, terwijl andere landen al eigen wetgeving invoeren. Het moerasgebied De Zeezuiper bij Bergen op Zoom is deze zomer voor het eerst sinds 1300 drooggevallen, waardoor veel vissen dood zijn gegaan. De grond is kurkdroog en bomen verliezen nu al hun bladeren, wat normaal gesproken pas vanaf september gebeurt. Volgens de boswachter is tussen de 60% en 80% van de heide verdord en boden recente regenbuien weinig verlichting. Door de straat van Hormuz zijn gisteren slechts 2 schepen met grondstoffen gevaren. Het laagste aantal sinds begin mei, meldt persbureau Reuters op basis van Kleler. Iran heeft 45 tankers op een zwarte lijst gezet wegens vermeende overtreding van eigen vaarregels. Pakistan zegt vandaag na gesprekken met Iran significante vooruitgang te hebben geboekt om verdere escalatie te voorkomen. NS biedt vanaf vandaag goedkopere treinkaartjes aan voor reizigers die net buiten de spitsuren reizen. De vervoerder verruimt daarvoor de bestaande prijstijddeals, waardoor korting nu ook geldt rond de randen van de spits. Kaartjes moeten uiterlijk 1 dag van tevoren worden gekocht en de korting bedraagt gemiddeld 30%. De actuele weersinformatie van Weerplaza. In het uiterste zuiden meer bewolking, elders is het zonnig. De temperatuur stijgt naar 21 graden in Zuid-Limburg tot 25 of lokaal 26 graden in zonnige gebieden.
1: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NN.

And it's real, I keep it alive. The road is long.

0: Nieuwsuurtje Radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. De FBI looft $25.000 uit voor tips over meer dan 50 onopgeloste moord- en vermissingszaken van inheemse Amerikanen. Vorig jaar waren van bijna 10.000 meldingen van vermiste inheemse personen nog bijna 1.500 zaken niet opgelost. De beloning geldt vooral voor zaken uit de afgelopen 10 jaar. De Amerikaanse warenhuisketen Target heeft een kinderclownspak uit de schappen gehaald na ophef over racistische kenmerken op sociale media. In de advertentie droeg een donker kind een oranje-zwart pak met masker en zwarte handschoenen, wat volgens critici leek op een racistische karikatuur. Target heeft excuses aangeboden en onderzoekt hoe het kon gebeuren. Het aantal nepmails over betaalservice Ideal en de overgang naar Wero is de afgelopen maanden toegenomen, bevestigt Currents. Volgens cijfers van de fraudehelpdesk kregen consumenten begin dit jaar nog enkele phishingmails per dag. In juli ging het om ongeveer 100 per dag. In augustus lijkt het aantal meldingen weer iets af te nemen. Volgende week sluit de transfermarkt en wordt duidelijk of Cody Gakpo vertrekt bij Liverpool of dat Ajax en Feyenoord nog nieuwe spelers binnenhalen. Ajax zoekt onder meer een controleur en aanvallers, terwijl Feyenoord interesse heeft in Daniel Job van Kongsvinger IL. Internationaal zijn mogelijke toptransfers van Barcola, Fernandes en Alvarez onderwerp van gesprek. De actuele weersinformatie van Weerplaza. In het uiterste zuiden meer bewolking, elders is het zonnig. De temperatuur stijgt naar 21 graden in Zuid-Limburg tot 25 of lokaal 26 graden in zonnige gebieden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Kids Power FM.

0: Nee.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
2: De Amerikaanse warenhuisketen Target heeft een clownspak voor kinderen uit de winkels gehaald na ophef op sociale media over mogelijke racistische kenmerken. In de advertentie was een donker kind te zien in een oranje-zwart pak met masker, wat volgens critici leek op karikaturen uit minstrelshows. Target heeft excuses aangeboden en onderzoekt de situatie. De FBI heeft een beloning van $25.000 uitgeloofd voor tips over meer dan 50 onopgeloste moord- en vermissingszaken van inheemse Amerikanen. Vorig jaar werden er bijna 10.000 meldingen gedaan van vermiste inheemse personen, waarvan ruim 1.400 zaken eind vorig jaar nog niet waren opgelost. De beloning geldt vooral voor zaken uit de afgelopen 10 jaar. De politie heeft na maanden onderzoek geen oorzaak kunnen vaststellen voor de brand die in de nieuwjaarsnacht de Vondelkerk in Amsterdam verwoestte. Er is geen bewijs gevonden voor brandstichting of een andere strafbaar feit. En ook vuurwerk als mogelijke oorzaak is niet aangetoond. Het onderzoek is vastgelopen omdat veel forensische sporen door de brand verloren zijn gegaan. Het aantal nepmails rond de overgang van Ideal naar Wero is de afgelopen maanden sterk toegenomen, melden de fraudehelpdesk en het bedrijf achter Ideal en Wero. In juli werden er ongeveer 100 frauduleuze berichten per dag gemeld, terwijl dat begin dit jaar nog enkele per dag waren. In augustus lijkt het aantal meldingen weer iets af te nemen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. In het uiterste zuiden meer bewolking, elders is het zonnig. De temperatuur stijgt naar 21 graden in Zuid-Limburg tot 25 of lokaal 26 graden in zonnige gebieden.
1: Tot zover het nieuws op je radio.
0: It's Power FM.

0: Radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Een tornado heeft het Zuid-Franse dorp Pomas zwaar getroffen, waarbij volgens de lokale autoriteiten 39 mensen gewond raakten en honderden huizen beschadigd raakten. Twee vermisten zijn door de brandweer levend onder het puin vandaan gehaald. Zij hebben lichte verwondingen. Ongeveer 600 van de 1000 inwoners zijn geëvacueerd. En het dorp blijft voorlopig ontruimd vanwege instortingsgevaar en onbegaanbare toegangswegen. De Deense premier Mette Frederiksen heeft op Instagram een bericht gedeeld van een plastisch chirurg die suggereerde een plekje op haar neus te laten behandelen. Frederiksen geeft aan vaker opmerkingen over haar uiterlijk te krijgen, vooral van mannen. Zij roept vrouwen op zich niet te laten beïnvloeden door ongevraagde schoonheidstips. Duitse onderzoekers hebben een derde drone gevonden bij het vliegveld Leipzig-Halle, ten westen van de luchthaven. In de buurt van deze drone zijn ook explosieven aangetroffen, die mogelijk verband houden met eerdere incidenten met drones begin augustus. Op de eerste drone werd DNA gevonden dat overeenkomt met sporen uit een eerder incident in Leipzig in 2024. De oorzaak van de brand die begin dit jaar de Vondelkerk in Amsterdam verwoestte, is niet vastgesteld. De politie heeft geen bewijs gevonden voor brandstichting of vuurwerk, waardoor het onderzoek is stopgezet. Voor de heropbouw van de monumentale kerk zijn inmiddels ruim €180.000 aan donaties opgehaald. De actuele weersinformatie van Weerplaza. In het uiterste zuiden meer bewolking, elders is het zonnig. De temperatuur ligt tussen 21 graden in Zuid-Limburg tot 25 of lokaal 26 graden in zonnige gebieden. Vanavond is het licht tot half bewolkt en blijft het droog. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Voor de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

Never mind.

Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.

0: Knetterhard over je speakers.
1: Over je speakers.
0: Speakers.
1: Speakers.
0: Speakers.
1: 24/7
0: online.
1: It's Power FM.
0: It's Power FM.
2: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste zonneluxe-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.
6: In mono of kamerbreed stereo.
7: Zo, maar dat klinkt prettig.
8: Hits Power FM.

0: right back. Op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Een tornado heeft in het Zuid-Franse dorp Pomas grote schade aangericht. En zeker 39 mensen verwond, van wie 2 ernstig. 60% van de inwoners werd geëvacueerd en 290 huizen raakten beschadigd of verwoest. Het dorp is nog onbegaanbaar en hulpdiensten en hulpverleners zijn bezig met het opruimen en inspecteren van de woningen. De Verenigde Naties en het Rode Kruis roepen op tot internationale onderhandelingen over autonoom wapengebruik. Volgens de organisaties zijn nieuwe, bindende regels nodig vanwege zorgen over machines die mensen kunnen aanvallen zonder menselijke tussenkomst. De oproep is gedaan voorafgaand aan een wapentop in Genève in november, waar nieuwe regels worden besproken. Duitse onderzoekers hebben een derde drone gevonden in de buurt van het vliegveld Leipzig-Halle. De drone werd op 14 augustus ten westen van de luchthaven aangetroffen, samen met explosieven die mogelijk verband houden met een eerdere aanslagpoging. Op de eerste drone zijn DNA-sporen gevonden die overeenkomen met sporen van een eerder incident in Leipzig in 2024. De Deense premier Mette Frederiksen heeft op sociale media aandacht gevraagd voor het aantal opmerkingen over haar uiterlijk, nadat zij een bericht ontving van een plastisch chirurg. De chirurg stelde voor om een plekje op haar neus te fixen. Frederiksen publiceerde een screenshot van deze opmerking en schrijft vaker dit soort berichten te krijgen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. In het uiterste zuiden meer bewolking, elders is het zonnig. De temperatuur ligt tussen 21 graden in Zuid-Limburg tot 25 of lokaal 26 graden in zonnige gebieden. Vanavond is het licht tot half bewolkt en blijft het droog. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Voor de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

heb dezelfde ogen. En ik krijg jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig. Maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet,

0: op jou.
1: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
2: It's Power FM.
1: Informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.

0: Bikepack. Nieuws op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. In het Zuid-Franse dorp Pomas heeft een tornado grote schade aangericht en raakte 39 mensen gewond, van wie 2 in kritieke toestand. 200 van de 1000 inwoners werden geëvacueerd en 2 vermisten zijn vanmorgen met lichte verwondingen gevonden. De meeste toegangswegen zijn onbegaanbaar en bewoners kunnen nog niet naar huis vanwege instortingsgevaar. De Verenigde Naties en het Rode Kruis roepen op tot internationale onderhandelingen over het gebruik van autonome wapens. De organisaties willen nieuwe, bindende regels en wetten vastleggen voorafgaand aan een wapentop in Genève in november. Er is volgens de 2 groeiende zorg over door kunstmatige intelligentie aangestuurde wapens in onder meer Oekraïne, Soedan, Gaza, Iran en de Golfstaten. De Japanse premier Sanae Takaichi plaatste in 10 dagen bijna 40 berichten op X, waarin zij onder meer haar economisch beleid verdedigde en reageerde op persoonlijke kritiek. Haar populariteit is gedaald tot gemiddeld 4 à 5 op de 10 Japanners, terwijl haar partij in februari nog een 2/3 meerderheid behaalde. Over 2 weken zijn er lokale verkiezingen in de prefectuur Okinawa. Nederlandse roeiploegen hebben zich bij de wereldkampioenschappen op de Bosbaan in Amsterdam geplaatst voor de halve finales in de 4 zonder stuurman, dubbel 4 en mannen dubbel 2. Zowel de mannen- als vrouwenteams in de 4 zonder en dubbel 4 eindigden vooraan in hun heats. De wedstrijden zijn ruim een week lang live te volgen bij de NOS. De actuele weersinformatie van Weerplaza. In het uiterste zuiden meer bewolking, elders is het zonnig. De temperatuur ligt tussen 21 graden in Zuid-Limburg tot 25 of lokaal 26 graden in zonnige gebieden. Vanavond is het licht tot half bewolkt en blijft het droog. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Altijd raak, altijd hits. Laat hem staan op Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De Chinese kunstenaar Gao Shen is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 jaar wegens het beledigen van Chinese helden. De uitspraak is gedaan op basis van een wet uit 2018 die kritiek op Chinese leiders verbiedt. Gao zit sinds augustus 2024 vast na zijn arrestatie tijdens een familiebezoek in China. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft bepaald dat Turkije zakenman Osman Kavala onmiddellijk moet vrijlaten en hem een schadevergoeding moet betalen. De rechters stellen dat zijn zaak een structureel probleem met de vervolging van tegenstanders blootlegt in Turkije. Vonnissen van het Hof zijn bindend voor leden van de Raad van Europa, waar ook Turkije lid van is. De gemeente Den Bosch meldt groeiende onrust in de wijk Maaspoort na protestacties tegen de terugkeer van 2 veroordeelde pleegvaders. Een buurtcollectief hing afgelopen weekend banners op en deelde flyers uit, waarna de burgemeester liet ingrijpen en alles liet verwijderen. Volgens de gemeente nemen de spanningen toe en komen er meer telefoontjes binnen van bezorgde bewoners. In België zijn in de provincie Namen 2 lichamen gevonden, vermoedelijk van de langdurig vermiste vader en zijn 5-jarige zoon. De lichamen werden aangetroffen in een bosgebied bij Onhai, dicht bij elkaar en vlakbij een provinciale weg. De officiële identificatie en autopsie vinden plaats in de avond. De actuele weersinformatie van Weerplaza. In het uiterste zuiden meer bewolking, elders is het zonnig. De temperatuur ligt tussen 21 graden in Zuid-Limburg tot 25 of lokaal 26 graden in zonnige gebieden. Vanavond is het licht tot half bewolkt en blijft het droog. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Voor de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: tijdperk.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Klaas Otto, oprichter van motorclub No Surrender, moet ruim 1 miljoen 600.000 euro betalen aan de staat. De rechtbank heeft bepaald dat Otto dit bedrag wederrechtelijk heeft verkregen door witwassen via zijn autohandel. Hij kreeg een strafkorting van 5.000 euro vanwege het lange tijdsverloop van de zaak. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens over de begrotingsplannen voor Prinsjesdag, terwijl het kabinet ondertussen onderhandelt met de oppositie voor steun. De partijen verschillen van mening over de verdeling van de belastingdruk en andere grote onderwerpen, zoals defensieuitgaven, box 3 en het maximum dagloon. Een definitief akkoord met de oppositie wordt niet voor begin volgende week verwacht. CIA-directeur John Ratcliffe is volgens Amerikaanse media in het geheim naar Moskou gereisd voor besprekingen met Russische functionarissen. Het is zijn eerste bezoek aan Moskou sinds zijn aantreden in januari 2023 als CIA-directeur. De inhoud van de besprekingen is nog onbekend en officiële instanties hebben nog niet gereageerd. De gemeente Den Bosch meldt groeiende onrust in de wijk Maaspoort na protestacties tegen de terugkeer van twee veroordeelde pleegvaders. De mannen, veroordeeld voor misbruik van hun pleegzoons en hond, wonen sinds hun straf in de wijk en moeten zich aan strenge voorwaarden houden. Burgemeester Mikkers liet na het ophangen van banners en posters deze verwijderen en de politie sprak buurtbewoners hierop aan. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Naast sluierwolken ook brede opklaringen. Later klaart het breed uit op en koelt het af naar 12 tot 15 graden. Woensdagochtend trekken vanuit het zuiden wolkenvelden het land in en is er in het zuiden kans op een lokale onweersbui. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Voor de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zo

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radio Net al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radio Net is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radio Net CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radio Net gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
2: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hits Power FM.
3: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.
4: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

Altijd raak. Altijd hits. Laat hem staan. Op Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens over de begrotingsplannen voor Prinsjesdag, terwijl het kabinet ondertussen onderhandelt met de oppositie voor steun. De partijen verschillen van mening over de verdeling van de belastingdruk en andere grote onderwerpen, zoals defensieuitgaven, box 3 en het maximumdagloon. Een definitief akkoord met de oppositie wordt niet voor begin volgende week verwacht. Klaas Otto, oprichter van motoclub No Surrender, moet ruim 1 miljoen 600.000 euro betalen aan de staat. De rechtbank heeft bepaald dat Otto dit bedrag wederrechtelijk heeft verkregen door witwassen via zijn autohandel. Hij kreeg een strafkorting van 5.000 euro vanwege het lange tijdsverloop van de zaak. De gemeente Den Bosch meldt groeiende onrust in de wijk Maaspoort na protestacties tegen de terugkeer van twee veroordeelde pleegvaders. De mannen, veroordeeld voor misbruik van hun pleegzoons en hond, wonen sinds hun straf in de wijk en moeten zich aan strenge voorwaarden houden. Burgemeester Mikkers liet na het ophangen van banners en posters deze verwijderen en de politie sprak buurtbewoners hierop aan. CIA-directeur John Ratcliffe is volgens Amerikaanse media in het geheim naar Moskou gereisd voor besprekingen met Russische functionarissen. Het is zijn eerste bezoek aan Moskou sinds zijn aantreden in januari 2023 als CIA-directeur. De inhoud van de besprekingen is nog onbekend en officiële instanties hebben nog niet gereageerd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Naast sluierwolken ook brede opklaringen. Later klaart het breed uit op en koelt het af naar 12 tot 15 graden. Woensdagochtend trekken vanuit het zuiden wolkenvelden het land in en is er in het zuiden kans op een lokale onweersbui. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorg de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De gemeente Den Bosch meldt groeiende onrust in de wijk Maaspoort na protestacties tegen de terugkeer van twee veroordeelde pleegvaders. De mannen, veroordeeld voor misbruik van hun pleegzoons en hond, wonen sinds hun straf in de wijk en moeten zich aan strenge voorwaarden houden. Burgemeester Mikkers liet na het ophangen van banners en posters deze verwijderen en de politie sprak buurtbewoners hierop aan. CIA-directeur John Ratcliffe is volgens Amerikaanse media in het geheim naar Moskou gereisd voor besprekingen met Russische functionarissen. Het is zijn eerste bezoek aan Moskou sinds zijn aantreden in januari 2023 als CIA-directeur. De inhoud van de besprekingen is nog onbekend en officiële instanties hebben nog niet gereageerd. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens over de begrotingsplannen voor Prinsjesdag, terwijl het kabinet ondertussen onderhandelt met de oppositie voor steun. De partijen verschillen van mening over de verdeling van de belastingdruk en andere grote onderwerpen, zoals defensieuitgaven, box 3 en het maximum dagloon. Een definitief akkoord met de oppositie wordt niet voor begin volgende week verwacht. Klaas Otto, oprichter van motoclub No Surrender, moet ruim 1.600.000 euro betalen aan de staat. De rechtbank heeft bepaald dat Otto dit bedrag wederrechtelijk heeft verkregen door witwassen via zijn autohandel. Hij kreeg een strafkorting van 5.000 euro vanwege het lange tijdsverloop van de zaak. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Naast sluierwolken ook brede opklaringen. Later klaart het breed uit op en koelt het af naar 12 tot 15 graden. Woensdagochtend trekken vanuit het zuiden wolkenvelden het land in en is er in het zuiden kans op een lokale onweersbui. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorg de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
0: It's Power FM.

0: je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. In het Zuid-Franse dorp Pomas heeft een tornado in een paar minuten tijd grote schade aangericht. Met geschatte windsnelheden tussen de 200 en 300 kilometer per uur. In Europa, inclusief Rusland, worden jaarlijks gemiddeld ongeveer 380 tornado's geregistreerd. In Frankrijk zijn dat er elk jaar ongeveer 30, waarvan ongeveer 3 met een kracht van IF2 of hoger. Canada voert invoerheffingen in op circa 17 miljard euro aan Amerikaanse producten, als reactie op hogere Amerikaanse heffingen. Het gaat om tarieven van 15, 25 of 50% die per 8 september ingaan voor ongeveer 500 producten. Het Canadese kabinet stelt 4 miljoen 500.000 euro beschikbaar om getroffen bedrijven te ondersteunen. Countryzangeres en zakenvrouw Dolly Parton is op 80-jarige leeftijd overleden, meldt haar familie. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen, schreef ruim 3000 nummers en ontving 11 Grammy Awards. Ze werd op 19 januari 1946 geboren in Tennessee en stond bekend als de Queen of Country Music. Het kabinet, burgemeesters, politie en het Openbaar Ministerie trekken een duidelijke lijn. De snelweg is geen plek voor demonstraties. Betogers die snelwegen blokkeren of het verkeer hinderen worden in principe strafrechtelijk vervolgd. Aanleiding is het dodelijke ongeval op de A59 bij Hees, waarbij 2 mensen omkwamen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Naast sluierwolken ook brede opklaringen. Later klaart het breed uit op en koelt het af naar 12 tot 15 graden. Woensdagochtend trekken vanuit het zuiden wolkenvelden het land in en is er in het zuiden kans op een lokale onweersbui. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorg de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. In het Zuid-Franse dorp Pomas heeft een tornado in een paar minuten tijd grote schade aangericht. Met geschatte windsnelheden tussen de 200 en 300 km per uur. In Europa, inclusief Rusland, worden jaarlijks gemiddeld ongeveer 380 tornado's geregistreerd. In Frankrijk zijn dat er elk jaar ongeveer 30, waarvan ongeveer 3 met een kracht van IF2 of hoger. Canada voert invoerheffingen in op circa 17 miljard euro aan Amerikaanse producten, als reactie op hogere Amerikaanse heffingen. Het gaat om tarieven van 15, 25 of 50% die per 8 september ingaan voor ongeveer 500 producten. Het Canadese kabinet stelt 4 miljoen 500.000 euro beschikbaar om getroffen bedrijven te ondersteunen. Countryzangeres en zakenvrouw Dolly Parton is op 80-jarige leeftijd overleden, meldt haar familie. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen, schreef ruim 3000 nummers en ontving 11 Grammy Awards. Ze werd op 19 januari 1946 geboren in Tennessee en stond bekend als de Queen of Country Music. Het kabinet, burgemeesters, politie en het Openbaar Ministerie trekken een duidelijke lijn. De snelweg is geen plek voor demonstraties. Betogers die snelwegen blokkeren of het verkeer hinderen worden in principe strafrechtelijk vervolgd. Aanleiding is het dodelijke ongeval op de A59 bij Hees, waarbij 2 mensen omkwamen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Naast sluierwolken ook brede opklaringen. Later klaart het breed uit op en koelt het af naar 12 tot 15 graden. Woensdagochtend trekken vanuit het zuiden wolkenvelden het land in en is er in het zuiden kans op een lokale onweersbui. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Voor de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

sleight of hand and twist of fate on a bed of

0: Knetterhard over je speakers.
1: Over je speakers.
0: Speakers.
1: Speakers.
0: Speakers.
1: 24/7
0: online.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power FM. Ga dan naar hitspowerfm.nl.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij.

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
2: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hits Power FM.
3: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. In het Zuid-Franse dorp Pomas heeft een tornado in een paar minuten tijd grote schade aangericht. Met geschatte windsnelheden tussen de 200 en 300 kilometer per uur. In Europa, inclusief Rusland, worden jaarlijks gemiddeld ongeveer 380 tornado's geregistreerd. In Frankrijk zijn dat er elk jaar ongeveer 30, waarvan ongeveer 3 met een kracht van IF2 of hoger. Canada voert invoerheffingen in op circa 17 miljard euro aan Amerikaanse producten, als reactie op hogere Amerikaanse heffingen. Het gaat om tarieven van 15, 25 of 50% die per 8 september ingaan voor ongeveer 500 producten. Het Canadese kabinet stelt 4 miljoen 500.000 euro beschikbaar om getroffen bedrijven te ondersteunen. Countryzangeres en zakenvrouw Dolly Parton is op 80-jarige leeftijd overleden, meldt haar familie. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen, schreef ruim 3000 nummers en ontving 11 Grammy Awards. Ze werd op 19 januari 1946 geboren in Tennessee en stond bekend als de Queen of Country Music. Het kabinet, burgemeesters, politie en het Openbaar Ministerie trekken een duidelijke lijn. De snelweg is geen plek voor demonstraties. Betogers die snelwegen blokkeren of het verkeer hinderen, worden in principe strafrechtelijk vervolgd. Aanleiding is het dodelijke ongeval op de A59 bij Hees, waarbij 2 mensen omkwamen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Naast sluierwolken ook brede opklaringen. Later klaart het breed uit op en koelt het af naar 12 tot 15 graden. Woensdagochtend trekken vanuit het zuiden wolkenvelden het land in en is er in het zuiden kans op een lokale onweersbui. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Voor de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

is zoveel te doen. En morgen als de postbode mijn huis weer heeft gevonden, dan stort ze mijn hart vol. En al het liefst uit Londen.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt. Met haar reizen in mijn hoofd.

En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: right back. Op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. In het Zuid-Franse dorp Pomas heeft een tornado in een paar minuten tijd grote schade aangericht. Met geschatte windsnelheden tussen de 200 en 300 kilometer per uur. In Europa, inclusief Rusland, worden jaarlijks gemiddeld ongeveer 380 tornado's geregistreerd. In Frankrijk zijn dat er elk jaar ongeveer 30, waarvan ongeveer 3 met een kracht van IF2 of hoger. Canada voert invoerheffingen in op circa 17 miljard euro aan Amerikaanse producten, als reactie op hogere Amerikaanse heffingen. Het gaat om tarieven van 15, 25 of 50% die per 8 september ingaan voor ongeveer 500 producten. Het Canadese kabinet stelt 4 miljoen 500.000 euro beschikbaar om getroffen bedrijven te ondersteunen. Countryzangeres en zakenvrouw Dolly Parton is op 80-jarige leeftijd overleden, meldt haar familie. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen, schreef ruim 3000 nummers en ontving 11 Grammy Awards. Ze werd op 19 januari 1946 geboren in Tennessee en stond bekend als de Queen of Country Music. Het kabinet, burgemeesters, politie en het Openbaar Ministerie trekken een duidelijke lijn. De snelweg is geen plek voor demonstraties. Betogers die snelwegen blokkeren of het verkeer hinderen worden in principe strafrechtelijk vervolgd. Aanleiding is het dodelijke ongeval op de A59 bij Hees, waarbij 2 mensen omkwamen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Naast sluierwolken ook brede opklaringen. Later klaart het breed uit op en koelt het af naar 12 tot 15 graden. Woensdagochtend trekken vanuit het zuiden wolkenvelden het land in en is er in het zuiden kans op een lokale onweersbui. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Altijd raak, altijd hits. Laat hem staan op Hits Power FM. Ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

Vibe. De allerbeste muziek hoor je hier. Dit is Hits Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste zonneluxe-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. In het Zuid-Franse dorp Pomas heeft een tornado in een paar minuten tijd grote schade aangericht. Met geschatte windsnelheden tussen de 200 en 300 kilometer per uur. In Europa, inclusief Rusland, worden jaarlijks gemiddeld ongeveer 380 tornado's geregistreerd. In Frankrijk zijn dat er elk jaar ongeveer 30, waarvan ongeveer 3 met een kracht van IF2 of hoger. Canada voert invoerheffingen in op circa 17 miljard euro aan Amerikaanse producten, als reactie op hogere Amerikaanse heffingen. Het gaat om tarieven van 15, 25 of 50% die per 8 september ingaan voor ongeveer 500 producten. Het Canadese kabinet stelt 4 miljoen 500.000 euro beschikbaar om getroffen bedrijven te ondersteunen. Countryzangeres en zakenvrouw Dolly Parton is op 80-jarige leeftijd overleden, meldt haar familie. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen, schreef ruim 3000 nummers en ontving 11 Grammy Awards. Ze werd op 19 januari 1946 geboren in Tennessee en stond bekend als de Queen of Country Music. Het kabinet, burgemeesters, politie en het Openbaar Ministerie trekken een duidelijke lijn. De snelweg is geen plek voor demonstraties. Betogers die snelwegen blokkeren of het verkeer hinderen worden in principe strafrechtelijk vervolgd. Aanleiding is het dodelijke ongeval op de A59 bij Hees, waarbij 2 mensen omkwamen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Naast sluierwolken ook brede opklaringen. Later klaart het breed uit op en koelt het af naar 12 tot 15 graden. Woensdagochtend trekken vanuit het zuiden wolkenvelden het land in en is er in het zuiden kans op een lokale onweersbui. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorg de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.